0: Murati mwe mugikorana kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwi jya mu bisanzwe.
1: Icyo gikorane gifatse bakigenekereza cya 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene.
2: Inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijyane.

radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane gushimire we wakomeje kukurikirana urutonde rw'ibyo nari naguteguriye ukomeje kumviriza izi ndirimbo ibiganiro bitandukanye byakomeje gushikira aho uherereye hose twatugeze muri kano kanya gice saha